0: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee

veerboot gekapseist. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier

Christensen te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig, 's middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te

te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen. Maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz blijft volgens de laatste prognoses ondanks een verlies de grootste partij bij de verkiezingen in de noordwestelijke deelstaat Neder-Saxe. Ook hier, net als vorige week in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, boekte de extreemrechtse AfD een grote winst en stijgt van 4% in 2021 naar 16% nu. De verkiezingen in Neder-Saxe zijn een indicatie van de steun voor de rechtsextremisten in het Westen. De definitieve uitslag wordt vandaag bekendgemaakt. Britse media melden dat regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland vandaag met elkaar gaan praten over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Het Noord-Ierse Sinn Féin wil dat het land het VK verlaat en samengaat met Ierland. Ook de Welsche en Schotse leiders willen meer onafhankelijkheid van hun land. De gesprekken zullen plaatsvinden in Cardiff, de hoofdstad van Wales. Het weer: in het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In Overijssel en Noord-Brabant komen mistbanken voor. En er staat al een file op de A10 bij Amsterdam. Tussen Amsterdam-Bos en Lommer en Slotervaart 2 kilometer. De vertraging is ongeveer 10 minuten.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Hofvliet 9 kilometer file. Een kwartier is de vertraging. Op de A10 is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en auto tussen Amsterdam-Bos en Lommer en Amsterdam-Slotervaart staat 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten.

Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus, maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. De Russische drone sloeg in op een stilstaande trein. Johnson heeft opgeroepen tot meer hulp aan Oekraïne. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van het dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen. Maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. Het weer. In het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Op de A10 bij Amsterdam was een ongeluk gebeurd tussen Amsterdam Sloterdijk en Slotervaart. 4 kilometer file, kwartier vertraging. Er is maar één rijstrook open. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen staat 5 kilometer file tussen Rilland en de afrit Capelle-Zuid. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging.
2: The people say, these sounds lead the way.

0: Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door investeringen in het stroomnet zullen de energiekosten de komende jaren fors omhoog gaan. Een gemiddeld huishouden is volgens toezichthouder ACM volgend jaar 89 euro meer kwijt dan vorig jaar aan het beheer van het energienet. Daarbovenop komt de eventuele stijging van gas en elektra zelf. De kosten voor de verbouwing van het stroomnet stijgen van 6 miljard euro in 2023 naar 16 miljard in 2028. Bij netbeheerder Liander stijgen de kosten het meest, 23%. De stijgende brandstofprijzen door de aanhoudende internationale spanningen zetten de winstgevendheid van bedrijven onder druk. Onderzoekers van de ING-bank spreken van een kostenschok voor bedrijven in de transport en logistiek. De kosten stijgen met zo'n 6%. Ook hogere lonen en hogere rente, langere wachttijden in havens en het omrijden vanwege afgesloten bruggen helpt niet mee voor de marges. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van het Dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het weer. In het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits is in volle gang met meer dan 75 files in Zuid-Holland en Noord-Brabant komen mistbanken voor. Er stond een auto met pech op de A16 Breda-Rotterdam net voor de Moerdijkbrug. 14 kilometer file vanaf Breda-West. Een half uur vertraging. De weg is wel weer vrij. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en Knoopend Klaverpolder 20 minuten vertraging. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam veel vertraging nog tussen Willemstad en Afrit Oude-Beijerland. 7 kilometer file. Tunnel is weer open. A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen door een kapotte vrachtwagen tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid 8 kilometer file. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen.

0: toe zijn gekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Nashville International Airport wordt officieel vernoemd naar de recent overleden zangeres Dolly Parton. De autoriteiten van de stad hebben het voorstel unaniem goedgekeurd na een petitie die bijna 170.000 handtekeningen verzamelde. De definitieve naamgeving wordt op een later moment vastgesteld. De Contriricone verhuisde na haar middelbare schooltijd naar Nashville, waar ze op 25 augustus op 80-jarige leeftijd overleed. Charlie XCX geeft op 22 februari 2027 voor het eerst in 8 jaar tijd weer een concert in Nederland. De 34-jarige Britse zangeres treedt met haar music, fashion, filmtour op in de Ziggo Dome in Amsterdam met Audrey Hobert als speciale gast. Het is haar eerste Nederlandse show sinds haar optreden in Paradiso in 2019. Het gelijknamige 7e studioalbum Music, Fashion, film verscheen afgelopen juli als opvolger van haar succesvolle plaat Brat.

maar dan krijg je 1986 met Queen, Jordan, One Vision hier bij de ochtendshow op deze o zo moeilijke maandag 14 september 2026. We gaan zo meteen een kijkje nemen in de hitlijst. We hebben natuurlijk veel koffie staan, maar voor de mensen die graag een kopje thee willen in de vroege ochtend, hebben we Level 42 met Hot Water.

0: Inmiddels een half jaar genoteerd in de Nederlandse top 40. En voor de tweede maal op nummer 2 stationair blijven staan. Want Die van Shakira neemt nog steeds die koppositie in. En is niet van plan om daar te vertrekken. De Bauza horen we met Magnetic. We zijn zo terug met de Zweedse formatie ABBA en Gimme, Gimme, Gimme. Maar eerst tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Het is maandag 14 september. En we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend hangt er tamelijk veel bewolking en valt er hier en daar een spatje motregen, maar af en toe komt de zon tevoorschijn. Door een hoge luchtvochtigheid voelt het zacht en warm aan met maxima tussen de 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden van beide landen. Morgen start met een mix van zon en wolken en loopt de temperatuur in het binnenland lokaal nog op tot boven de 24 graden. Aan het einde van de middag trekt vanuit het noordwesten een buienfront binnen dat lokaal stevig kan doorplensen en koelere lucht brengt.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Maarhees en Knoopend Leenderheide 9 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A6 Emmeloord richting Muiden. Ruim een kwartier vertraging bij Afrit Lelystad Airport. Door een ongeluk moet je via de vluchtstroken langs. Dat duurt waarschijnlijk nog een uur. Op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Een half uur vertraging tussen Rilland en Afrit Capelle Zuid. 8 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
4: Iedere werkdag. Jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

De klassieker uit 1979 van de Zweedse formatie ABBA. Gimme, gimme, gimme, je man after midnight. Hier bij de ochtendshow op deze o zo moeilijke maandag 14 september. Onderweg uit 1992, snap met Rhythm is a Dancer. Rond kwart voor acht gaan we een nieuwe artiest van de week aan je voorstellen. En uit 78 hebben we ook nog Blondie klaarstaan. Dat onderweg hier bij de ochtendshow op deze maandagochtend. Met nieuwe muziek van de Noorse formatie AHA. We gaan naar de hitlijst van 1988. Samen met AHA en Stay On This Road.

0: Muziek uit de 90's, 1992, Rhythm is a Dancer van Snap. En daarmee is het bijna kwart voor geworden hier in het eerste uur van de ochtendshow. We gaan hem aan je voorstellen, onze nieuwe
1: artiest van de week.
0: Deze week staan de spotlights gericht op de iconische Amerikaanse rockband rond de zusjes Wilson, die met hun krachtige stemmen en tijdloze gitaarrock muziekgeschiedenis

These Dreams uit 1986. Deze sfeervolle power ballad van hun titelloze album Heart markeerde een bijzonder moment voor de band. Het was de allereerste track waarop niet Anne, maar gitariste Nancy Wilson de leadvocalen voor haar rekening nam. Mede doordat ze destijds flink verkouden was, wat het nummer juist die unieke, rauwe klank gaf. In de Nederlandse top 40 hield de plaat 3 weken vol, met een 39e positie als hoogste stand.

Blondie. Wij gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Die we aftrappen met de Culture Beat en Got to Get It. Dit uur heb ik nog klaarstaan voor je uit 85. Tears for Fears met Shout. Maar we gaan eerst naar 1997. Dit is Half Oak met Don't.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het kabinet gaat de komende jaren ruim 17 miljoen euro extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. En er wordt een Nationaal Centrum voor Natuurbrandbeheersing opgericht. Er zijn 2 verdachten aangehouden in verband met het auto-ongeluk met een kind in Haarlem-Noord van gisteravond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, over de aard van de verwondingen is niets bekend. De auto reed na de aanrijding door, de politie riep de bestuurder op om zich te melden. Dat heeft een 21-jarige man uit Haarlem nu gedaan, evenals zijn bijrijder, een 22-jarige man. De auto is in beslag genomen. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken, maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. En de brandweer in Amsterdam heeft voor de 2e dag op rij een verwarde man uit het water moeten halen. Hij was gisteren om 6:00 PM aan het water trappen in het midden van de Sloterplas. Een dag eerder moest hij ook door een duikploeg uit het water worden gered. De man was onderkoeld en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat met een crisisteam van de GGZ in overleg om te voorkomen dat hij opnieuw het water ingaat, zo meldt AT5. Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits is inmiddels achter ons, maar er zijn nog steeds files met redelijk wat vertraging op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Maars en Apeldoorn, 11 kilometer file. Door een kapotte auto is de rechte rijstrook dicht, 20 minuten extra reistijd. Door een ongeluk op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam, 3 kilometer file bij Afrit IJmuiden. Daar is de vertraging 10 minuten. Op de A6 Emmeloord richting Muiden, veel vertraging bij Afrit Lelystad Airport. De rijbaan is dicht door een ongeluk. Daarom moet het verkeer via de vluchtstroken langs. Dat duurt waarschijnlijk nog een kwartiertje. Op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen, door een kapotte vrachtwagen, een kwartier vertraging tussen Rilland en Afrit Capelle Zuid.

Je hebt de credits van de Culture Beat uit de jaren 90 hier bij de ochtendshow die ons bij het tweede uur bracht van jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Onderweg de Youth of the Day van Musical Youth tot

0: is ermee vandoor gegaan. Jorden, the youth of today. En daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Harry Styles zet zijn Together-tournee in 2027 voort met nieuwe shows in onder meer Los Angeles, Berlijn, Rome en Londen. De Britse zanger, die afgelopen mei nog 10 keer in de Johan Cruijff Arena stond, kondigde via Instagram aan dat hij in elke geselecteerde stad minimaal 2 optredens zal verzorgen. Voor de uitbreiding heeft Styles diverse grote namen als voorprogramma gestrikt, waaronder Kylie Minogue, Tinasse, LCT Sound System en Tears for Fears. Voordat hij volgend jaar weer op pad gaat, sluit hij zijn huidige reeks van 30 concerten in Madison Square Garden op 31 oktober af en reist hij door naar Australië. De Spice Girls brengen op 6 november ter ere van hun 30-jarig jubileum een speciale boxset uit met alle 14 ooit uitgebrachte singles. De collectie beslaat 14 cd's met in totaal 160 nummers. Inclusief 4 niet eerder uitgebrachte demo's, zoals een van hun eerste opnames, Do You Think About Me. De aankondiging volgt op een cryptische teaser op Instagram. Al reageerden veel fans teleurgesteld omdat zij op een nieuwe tournee hadden gehoopt.

We Build a City in top 40 notering van Starship uit 1985. En daarvoor hoorde je die speciale demo die is uitgebracht nu door de Spice Girls vanwege hun jubileum. Do You Think About Me? We nemen zo meteen een kijkje in de hitlijst van dit moment met Hugo en Salto. Tot die tijd gaan we terug naar 87. Het was de opvolger van die grote nummer 1 hits Don't Leave Me This Way. Nu deze Never Can Say Goodbye. Hier zijn de Combinards op jouw radio.

0: Jackson. Maar is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht.
2: Het is maandag 14 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend hangt er tamelijk veel bewolking en valt er hier en daar een spatje motregen, maar af en toe komt de zon tevoorschijn. Door een hoge luchtvochtigheid voelt het zacht en warm aan met maxima tussen de 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden van beide landen. Morgen start met een mix van zon en wolken en loopt de temperatuur in het binnenland lokaal nog op tot boven de 24 graden. Aan het einde van de middag trekt vanuit het noordwesten een buienfront binnen dat lokaal stevig kan doorplensen en koelere lucht brengt.
3: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het drukste moment van de spits is voorbij. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam staat nog wel veel vertraging tussen Knoop het Hoek en afrit IJmuiden. 4 kilometer file. De weg kan elk moment weer vrij zijn. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen de Brechtseplein en Moordrecht 6 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn door een ongeluk 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Den Haag over de A13 en de A12.
5: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Dochter bracht het ons bij het laatste half uur van de ochtendshow op deze o zo moeilijke maandag 14 september 2026. Met onderweg De La Soul. En rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. Nu gaan we Down Under samen met de Australische band In Excess. Dit is The Original Sin.

0: zorgen voor de historische popnieuwsfeitjes.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
2: 14 september 1991. Metallica trad op tijdens een historisch en gratis concert op het Tushino vliegveld in Moskou tijdens de Monsters of Rock tournee. Naar schatting woonden meer dan 1 miljoen fans dit legendarische evenement bij. 2002. Elvis Presley behaalde postuum zijn 18e Britse nummer 1 single met een remix van A Little Less Conversation door Junkie XL. Hiermee verbrak hij het record dat hij lange tijd deelde met de Beatles. 1985. Dire Straits scoorde hun allereerste nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100 met het nummer Money for Nothing. De destijds revolutionaire computergeanimeerde videoclip droeg aanzienlijk bij aan het enorme wereldwijde succes van de plaat.

uit 2019, maar we gaan eerst naar 1985 met Glenn Frey en The Heat Is On. Ik wens je een hele fijne maandag. Tot morgen, tot dinsdag.

0: Uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. Ook de benzineprijzen zullen hierdoor naar verwachting weer gaan stijgen. De adviesprijs voor een liter €95, die vooral langs de snelweg wordt betaald, ligt nu op ruim €2,70. Saoedi-Arabië sloot de oliepijplijn zaterdag af na een aanval met drones. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtsradicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen door zogenaamde sociale surveillances. Toen hij erkend werd, ontstond er een straatgevecht. De politie is een onderzoek gestart. Het kabinet gaat de komende jaren ruim €17 miljoen extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken. Maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. Het weer in het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nog wat files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Door een ongeluk bij Hilversum Noord een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden via de parallelbaan. A20 Hoek van Holland richting Gouda. 7 kilometer file tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. Door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Er is een container van een vrachtwagen gevallen op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en de Reeshof 6 kilometer file. En een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht.

0: Shona Richards. Come back and shake me. Welkom op deze maandag. Welkom bij Op de Koffie. En dat gaat duren tot 12 uur. Ja toch, een lekker bakje koffie, cappuccino, expressootje. Het maakt allemaal niet uit. Een live nummer van Bluff. Aan de kust. En heb je een verzoeknummer? Je kan hem altijd aanvragen.
1: Zitten. Oude zee slaakt een diepe zilte zucht.

0: En daar gaan we weer.
1: Maar het is zoals het gaat.
0: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Live.
1: Hier aan de kust.
0: Nou, dat zei ik. Bluff. 9 minuutjes over 10. En dat betekent dat we ook een rustig nummertje ertussendoor kunnen pakken. Van Phyllis Nelson en Move Closer. Misschien ben je niet gewend, maar we draaien deze week alleen maar nummers uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Verder gaan we echt niet.

Het is een heel mooi nummer. Maar hij duurt ook ja, wel een klein beetje lang. 4,5 minuut. Maar ja, goed, dat mag de pret niet drukken, vind ik. We hebben hier Peter Hearn. En de titel Flip Flop. Ja. Kan ook niet anders als je alleen maar echt te grijten bent.

de Bennett of Lucy Jordan. Mary and the Faithful. En dan gaan we nu een nummertje draaien van... Ja, eens even kijken hoor. Nijus, Michelle en de Soul Sister. That's before we started. Hey, zeg een hele goede morgen voor de late afstemmers. We zijn tot 12 uur bij je met de heerlijkste muziek uit de 60s, 70s, 80s en 90s.

heerlijk nummertje. Ja, ik had hem al een paar keer gehoord, maar het is niet echt een nummer wat in de top 40 verschenen was. Maar het klinkt lekker. Oude stukjes van de Beach Boys. The Beach Boys Go. Giddy Park.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Oberhausen staat bij de grens weer een file van 2 kilometer. De vertraging is nu 10 minuten. En een kwartier vertraging op de A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum-Oost en Tilburg Reeshof, 7 kilometer file. Rechter rijstrook is dicht. Een vrachtwagen heeft zijn treden verloren. En dat duurt waarschijnlijk tot 11 uur in dat de weg weer vrij is.
2: Via internet.
3: Via internet.
2: Dit is Radio Amerika.
3: www.radioamerika.nl

Twee dames en één heer. Odyssey. Die kennen we natuurlijk allemaal van Use It Up en Wear It Out. En nog vele andere. Maar dit was Inside Out. En ja, dit doet me een beetje denken aan een klein beetje hit verleden. Ook deze. Een oud nummer 1 hit. 1986. Stond in een aantal weken op nummer 1. Europe. Hier is de Fine Young Countdown.

Europe. En de Fine Young Countdown. Lekker stukje rock tussendoor. En dan gaan we nu over naar ons eigen landje. Doen met Spring en de Groot. En Verlangen.

Cilla Black and Surround Yourself with Sarah. Nou, eens even kijken. Tori Amos. Cornflake Girl. Zijn dat die dingetjes die je kan eten, die cornflakesjes? Lijkt me lekker.

0: Tori Amos and the Cornflakes Girl. Nou ja, ik dacht altijd dat die Cornflake, dat het ja, die dingetjes waren. Ja, je hebt ook verschillende. Ik heb net even op internet zitten kijken. Het is 12 minuutjes voor 10. 11, sorry. Maar ik zit hier een beetje verkeerd te kijken. Dat is ook zo'n grote klok hier. Er hangt hier een klok van een halve meter bij een halve meter in het rond. Uiteraard. Een halve meter. Ja, dat is vrij groot. Maar ja, af en toe dan zit ik wel eens te kijken. Staat hij nou daarop? Of staat hij nou daarop?
1: Radio Amerika Rotterdam.
0: Dan gaan we nu naar een nummertje wat heel erg bekend is en wat heel vaak ergens voor gebruikt wordt. Het nummer van The Chilites. Have you seen her?

Paul Simon en Late in the Evening. Nou, dat is het nog niet hoor. Daar moeten we nog eventjes op wachten. Jerry Halliwell.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het topoverleg van vandaag tussen Iran en enkele golfstaten over de crisis.

0: werd weer kapseisde bij de overtocht van Surabaya op Java naar Borneo. De reddingsacties worden bemoeilijkt door de hoge golven en harde wind. Daardoor kunnen nog geen duikers worden ingezet. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. Ook de benzineprijzen zullen hierdoor naar verwachting weer gaan stijgen. De adviesprijs voor een liter €95, die vooral langs de snelweg wordt betaald, ligt nu op ruim €2,70. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtsradicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen door zogenaamde sociale surveillances. Toen hij herkend werd, ontstond er een straatgevecht. De politie is een onderzoek gestart. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. 10 minuten vertraging op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en de Rees of 6 kilometer door een ongeluk. De weg is vrij.

Een hele mooie van de Dave Clark 5. Cats, if you can. Laat maar eens eventjes wat vrolijker gaan rijden. Ik vond hem niet zo heel erg vrolijk. Deze dus wel. Van de leuke dames hier. Ja, die zitten hier niet ver vandaan. De Dolly Dots. Don't give up.

Het waren 6 leuke dames. Alleen er is er eentje afgevallen. Ja, die is er helaas niet meer. Maar de anderen, die zijn nog wel. Die zijn er nog wel. Uit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen, de Dolly Dots. Ja, en dan denk ik bij mezelf van, ach, waarom niet een nummertje van David Bowie? Een ouwtje ook al. Een ouwtje. Ja, uit 1975. Dus is geen nieuw. Hier is Fame.

David Bowie, ook hij is er niet meer. Je hoort het veen. Volgens mij moeten we een keer een programma maken met alle overlevende artiesten hier in Nederland. Misschien wel een optie. Misschien ga ik er wel een keertje doen. Dan kan ik er ongeveer een stuk of... wat zal het zijn? Een stuk of 30 draaien. En dan, dan hebben we er alvast 30 gehad. Een nummertje van Nick Lowe. Is half a boy, half a man.

Bigelow. Half a boy, half a man. Bracht de tijd op kwart over 11. Mark Anthony. En nog dat ik hem ken. Ja, ik ken hem wel. I need to know. Ja, hij wil het ook weten. Ja, oké. Hij kent mij niet, ik ken hem wel. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Lekker blijven luisteren naar de muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Dus geen nieuwe muziek.

0: Angel Eyes van American Gypsy. En deze gasten die staan bekend om het nummer van I'm Okay, You're Okay. Ja, die vond ik toch wel een stuk beter dan deze. Maar ja, we kunnen niet alleen de hits draaien, we moeten ook de tips draaien. We hebben natuurlijk een tipperaad en we hebben een topperaad hier in Nederland. En daar draaien we dus alle muziekjes uit. Ook deze van Johnny Lyon. Alleen in Dallas. Ach, wat zielig. Maar ja, Dallas is wel heel erg mooi, dat weet ik. Tussen koffie en lunch.
1: Ik was

Ja, Dallas. Oh, wat een mooie stad is dat. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik zag afgelopen keer wat foto's van Dallas. Ik denk, nou, daar ga ik ook nog wel een keertje naartoe op mijn oude dag. Abba. En die kunnen we natuurlijk allemaal als Agneta, Benny, Bjorn en Anna-Frida. Here's the winner takes it all.

0: Ja, de gezelligheid moet je echt hier een beetje zoeken bij Radio Erik. We draaien lekker gezellige muziek en ja, mocht het zijn dat er een nummertje bij zit wat je denkt van nou, dat zou ik wel eens een keertje willen horen. Laat het me gewoon even weten en wij draaien
1: op. Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Zwolle-Zuid en het Harde 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten.
3: 24 uur per dag.
4: 24 uur per dag.
5: Muziek voor jong en oud.
3: Dit is Radio Amerika.

uit de tijd van de house. En ik vind dit, ja, eigenlijk vind ik dit van Two Brothers on the Fourth Floor een beetje weg hebben natuurlijk van Two Unlimited. Anita de zangeres en Ray natuurlijk dat mannetje wat tussendoor zit te blaren. Lijkt een beetje op elkaar. Maar goed, dit nummer kwam wel van het album van Two Brothers on the Fourth Floor. Ja, we draaien af en toe ineens een nummertje van het album, omdat ik het gewoon lekkere nummers vind. En ja, dan mag de pret niet drukken. Ook dit soort muziek hoort gewoon bij de 60s, 70s, 80s en 90s. En als het mij vraagt, ik zou best wel eens een keer zo'n house uurtje willen draaien. Maar dan wel alle house, hè. Dus niet, geen trends of hip-hop of wat dan ook. Alleen maar house. Een uurtje lang, laat me wel even. Misschien ga ik dat ooit nog wel eens een keertje doen. Een nummertje van Hugo Montenegro en Orchestra. The Good, The Bad and The Ugly. Van de gelijknaam.

en ik zeg altijd maar zo, op de koffie en tussen koffie en lunch, de ochtend zeggen. En natuurlijk die twee in de morgen is één hele grote mix. We draaien daar gewoon van alles en nog wat.

Lauryn Hill. Doe op. Ik dacht eerst dat ze zong Bad Thing. Maar het is Bad Thing. Dus niet bad, maar dead. Oké. Okay. Ja, het kan natuurlijk altijd voorkomen dat je iets niet helemaal goed verstaat als ze het zingen. Wat hebben we hier? Giovanati. Ah, dat is lekker. Dat is lekker. Dus een keertje weer wat anders. Het is 12 minuten over

del mundo. Jovanotti. Ja, het is weer eens een keertje. Maak er ook uit. Het hoort er gewoon bij. Vind ik dan hoor. Nou, bijna het hart. Bijna het hart. We zitten nog net niet op het middenpuntje. Beetje daarnaast. Hier is Cindy en Bert.

Is komt dat bieden, ja ja, Cindy en Bert. Lekker stukje Duits. Weet je wie ook zo goed Duits kan zingen? Deze man. Danny Christian. Deze samen Mutschel. Nou, en dat op de Duitse herzien.

Wow, wow, wow, Danny Christian. Hij zingt alles in het Duits en het achtergrondkoor ook natuurlijk. Alleen die ene dame, die zingt half Spaans en half Duits. Beetje vreemd, jongens. Dan hadden jullie je mee over die om moeten maken, dit singeltje. Maar goed, niet iedereen is perfect. Hier is Tykes en Babe.

0: Babe, I love you van Stijx. En ik heb er nog eentje.
1: Babe, I love you.
0: En die ga ik er snel inzetten. James, sit down. En dat doe ik al de hele tijd. 2 uur lang zit ik hier al. Nou, eigenlijk iets langer, want ja, tijdens de collectie een beetje aan het samenstellen. Ben je wat langer bezig? Hey, ik zou zeggen, graag tot morgenochtend. Dan ben ik weer met Op de Koffie om 10 uur. Hierna Hans de Knecht. Hij zit altijd even recht. Laten we dat maar even doen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd en moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake van een enorme ravage. Ook een verkeerslicht bij de overgang is uit de grond gerukt. Ook de voormalige Zweedse premier Carl Bildt en de voormalige CIA-directeur David Petraeus blijken maar net aan de Russische droneaanval op een Oekraïns treinstation aan de grens met Polen ontsnapt te zijn. Eerder werd bekend dat een gezelschap van Europese diplomaten met de voormalige Britse premier Boris Johnson een kwartier voor de aanval kon worden geëvacueerd. De drone

0: heeft gegeven. Er is volgens de bank geen geld buitgemaakt. In de Chinese hoofdstad Beijing mogen vanaf november geen drones meer worden vervoerd of opgeslagen. Het verbod op drones is ingegeven door zorgen over de veiligheid. Het verkopen van nieuwe onbemande luchtvaartuigen werd eerder al verboden, maar eigenaren mochten hun oude toestel nog wel houden. Nu moeten ze wegdoen of naar een locatie buiten de stad sturen. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: De A12 Arnhem-Duitse grens, 4 kilometer file aan de grens door de controles, een kwartier vertraging. 10 minuten op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Zwolle-Zuid en het Harde 4 kilometer. En 10 minuten op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Afrit Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg 3 kilometer file.

breakdancer en rapper MC Micah G. Lucien van, Lucien Witteveen. En DJ Vennis, Sven van Veen. Tuurlijk, haha. Nou, het dak ging eraf. Vooral met die holiday rap die in 34 landen in de, op de nummer 1 stond. Vrienden, maar ook Paul Poort natuurlijk. Die er mochten zijn. Komt van het dak af als geen samen met Peter Koelewijn. En de celebration rap terug van de partij op de radio. Maar ook deze plaat in dit geval vandaag weer lekker thuis, hoor. Zo is het toch, en niet anders. Vriendelijk welkom. Voltooid verleden tijd. Dit is de middel van

Maarten Peters. Hij speelde onder andere 2 jaar in de Frank Boeien groep. Een hele goede groep, deed het ook zelf ook. En even later ging hij spelen in de band van zijn pater, Margriet Eshuis. Dit was een solo met Dance This Night Away. En dit is de Middel Trots, joh. Met zometeen een fijne voor achter de keukengordijnen. Hier willen we tellen. Hier is

0: hoofdcommissaris Ting. Die blonde, jawel. Met de police in de do-do-do en de da-da-da.
1: Een fijne van achter de keuken voor.
0: Sentiment, lieve mensen. Het lied vertelt over een man die zijn vrouw verlaat, maar aan het station door zijn huilende dochtertje wordt overgehaald om toch bij zijn lieve vrouwtje te blijven. Ra-ra-ra.
1: Het is de middle of the road show.

wij nog zijn de pappiloop. Dat is er snel. Herman van Keken is helaas niet meer onder ons. Maar gelukkig is deze nogal nostalgische plaat gebleven. Oké, Odyssey kom je nu wel eens tegen in de show. Inside Out 82.

In de eerste jaren van haar beroemd zijn trok ze zelfs op met de Radio Miamigo Drive-In Show in Nederland en in de Vlaanderen. Ja, kun je niet meer voorstellen. Wat later die wereldster werd. Donna Summer and I love to love you baby.

Tavares. Krijg er geen genoeg van. In de middel of de roadshow. Wereldwijd, vrienden. En in Amerika zelfs van coast to coast bij de collega's van NetFM. Verder in Nederland, Vlaanderen, natuurlijk Spanje, Australië zitten we nog in. Duitsland natuurlijk, hè, bij de collega's van Arna. Welkom allemaal. Ja, een regio oplekken natuurlijk, hè. Via vele, vele zendmasten. En ook via het wifi. Wifi. Ik heb nog een Forgotten 45 voor jou.

I Never Loved a Woman. Big John Russell. Ja, zeker bijna 200 kilo schoon aan de haak, vrienden. Ik heb één keer zien optreden in een discotheek, waar ik toevallig die avond ook een optreden had. Maar hij moest zijwaars de deur openingen, hoor. Als lukt het, lukt niet. Show, wat een kerel. Dat was trouwens ook de stem van Spooky. Van Spooky en Sue. Ja, inderdaad, Spooky deed een playback. Spooky playback. Leuke anekdotes, vrienden, uit een gouden verleden, de voltooid verleden tijd. Juice Corporation hoorde je met Walk the Boat uit 1974. Het jaar van het afscheid nemen van diverse zeezenders voor de Nederlandse kust. Oh jee, oh jee. Nou ja, goed.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd. Er moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake van een enorme ravage. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie

0: matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knoopend Empel en Waardenburg. De vertraging is 10 minuten. A28 Zwolle richting Amersfoort door een kapotte vrachtwagen. Tussen Afrit Eep en Harderwijk 6 kilometer file. 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Eindhoven. 9 kilometer file tussen Knoopend Valburg en Knoopend Paulgraven. De vertraging is ruim een kwartier.

0: Oh, lekker hoor. Uit 67, Etta James met A Radical Blind. Een absolute zoolklassieker. En wist je dat het idee voor dit nummer ontstond toen Etta een vriend in de gevangenis opzocht? Ja, ze schreef het samen met hem. Maar gaf wel de credits aan haar toenmalige vriendin voor de belasting. Zo zie je maar weer. Wat een prachtig, maar bitterzoet verhaal was het. Zo, ik zeg welkom bij de show. Daar zijn we dan weer. We zijn er weer tot de klok van 2 uur met het programma Platenprak met de mooiste muziek. Ik heb vandaag in ieder geval een verjaardag die ik je meenemen. En ik heb een plaat van het Nederlands Pijl. Ja, het nieuw Nederlands Pijl. Ken je dat nog? Nou, dat laat ik je straks allemaal horen. En mijn broer is er ook bij.
1: Ja.
0: En die heeft het allemaal een beetje uitgezocht voor mij. Nou, en zo komen we aan het programma Platenprak. Wist je dat de klassieker van de Bee Gees eigenlijk ontstond in een vliegtuig? Het monotone geluid, bromgeluid van de motoren klonk voor de broers als een soort kerkkoor. En dat bracht hem op het idee voor deze melancholische hit. Een tijdloze plaat, The Bee Gees, I Start a Joke.

0: Ach, wat heerlijk. Ik had kaarten voor Amsterdam. Zijn laatste optreden in Amsterdam van Charles Aznavour. En het nummer She, dat natuurlijk uit 1974 kwam. Ja, ik moest naar het buitenland. Ik had de kaartjes. En zo zie je maar weer. Daarna is hij ook overleden. Niet in Amsterdam, maar volgens mij ergens in Amerika. Goed, Lou Rawls was een legendarische zanger met een prachtige diepe stem. In 1977 scoorde hij een mooie hit met dit nummer. En bijzonder is dat Lou in zijn jongere jaren na een ernstig auto-ongeluk zelf even voor dood was verklaard. Maar gelukkig herstelde hij volledig. Hier is hij. See you when I get there. Lou Rawls.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

0: Dat was Barracuda met Heart. Een echte rockklassieker uit 77. En wist je dat het nummer uit pure woede ontstond? De platenmaatschappij verspreidde destijds een bizar verzonnen gerucht over de zusjes Wilson. En was zo boos na een ongepaste opmerking van de promotor dat ze direct naar haar hotelkamer stormde en deze tekst schreef.
1: Het is weer eens tijd voor
2: Nieuw Nederlands Peil
1: in Platenprak.
0: De Dijk is niet meer weg te denken uit de Nederlandstalige muziek. Een van hun meest geliefde klassiekers is het nummer Als ze er niet is. Het lied beschrijft op een heel herkenbare manier hoe leeg een huis voelt als je partner er even niet is. Zanger Huip van der Lubbe schreef de tekst nadat hij een week alleen was achtergebleven. Wat veel mensen niet weten, is dat het nummer een extra emotionele lading kreeg vlak voor de opnames. Bij de partner van Huip werd toen borstkanker vastgesteld, waardoor het lied voor hem een hele persoonlijke betekenis kreeg. Het nummer verscheen in 1994 op het album De Blauwe Schuit en werd een grote hit in de Nederlandse hitlijsten. Sindsdien is het ook niet meer weg te denken uit de top 2000. Het is een prachtig, oprecht lied over menselijke kwetsbaarheid. Als de eerste tonen klinken, zingt het publiek stevast elk woord uit volle borst mee. Luister maar eens naar deze tijdloze klassieker die ook op het album stond van Nieuw Nederlands Peil.

Papa, Don't Preach van Madonna. Een nummer 1 hit uit 1986. We gaan even naar een klassieker. Die verscheen in 1977 op het legendarische album Rumours. Ja, dan hebben we het natuurlijk over Fleetwood Mac. En het is een bijzonder nummer, want het werd letterlijk met scheermesjes en plakband uit losse studio-opnames in elkaar gezet. Het is de enige hit waar alle 5 de bandleden aan hebben meegeschreven. The Chain.

0: was T-Rex met Get It On. Een lekkere glamrock klassieker. En wist je dat de beroemde glissando op de piano werd gespeeld door Rick Wakeman. En hij had het geld voor zijn huur hard nodig. Dus hij greep deze sessie aan. Het nummer betekent helaas wel het einde van de vriendschap met DJ John Peel.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Je hoort het hier.
1: Bij René van Elst.
2: In het programma Platenprak.
0: Vandaag is het een bijzondere dag voor een echte popicoon. Morten Harket, de bekende zanger van de Noorse band A-ha, viert namelijk zijn 67ste verjaardag. De wereld leerde hem in 1985 kennen door de wereldwijde megahit Take On Me. Die single met de beroemde videoclip bereikt in zowel Nederland als België de nummer 1 positie in de hitlijsten. Het was een startschot voor een glansrijke carrière met klassiekers als The Sun Always Shine on TV en de bekende James Bond nummer The Living Daylights. Morten staat bekend om zijn enorm stembereik en zijn iconische falsetto. Na zijn werk met A-ha heeft hij ook een succesvolle solo carrière opgebouwd met diverse albums. Wist je trouwens dat hij al sinds de jaren 80 een groot voorvechter is van elektrisch rijden? Hij was daarmee zijn tijd ver vooruit. Met miljarden streams op platforms als YouTube is de muziek van Harket nog altijd razend populair bij jong en oud. Een indrukwekkende mijlpaal voor deze Noorse legende. En natuurlijk feliciteren we hem hierbij. En wij gaan draaien Take On Me.

0: Yeah. Ach, lekker. Ach. De wandelclub van Sugar Lee Hooper. Jawel, dat was natuurlijk een lekkere meezinger. En het was uitgebracht in 1995. En wist je dat zij eigenlijk drumster was bij de Crazy Rockets? Pas na een zware val van het podium maakte ze de overstap naar zingen. En was daarna, ja, een meest Nederlands kleurrijke en geliefde feestartiest werd. Zo, even wat anders. Dit is Prince. If You Were a Girlfriend.
1: Look at the boggy over here, ladies.

0: try to imagine what it looks like. Yeah. We try to imagine what silence looks like.
1: Friends, if I was your girlfriend, vrienden van de show, we zitten weer aan het eind van het programma. Wat mij betreft ben ik er morgen weer tussen 1 en 2. En je kan altijd een mailtje sturen naar info@renevanels.nl. Dat was hem. We gaan eruit met We Papa Girl Rappers en We Rule. Ik zeg ook namens mijn broer.
2: Goeiedag.
1: Dat lijkt me van de reclame van Kraaikamp. Goed, tot morgen maar.
3: Welcome to the Key Man Dub Session Part 1.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense Orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze 100.000 gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
0: Radio Amerika.
1: Tot zover het

Dalen. En word nou niet verliefd alsjeblieft. Play with fire. Maak hem ook daar weer voor. Als eerste in de boek van die straat. Get down and get with it. Joe Dixon nu. Met Is She Really Good?

0: 70s, 80s, 90s, zeros, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier bij. En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.

0: Was I a fool to let you?
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
3: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
4: Een hoogtepunt
5: uit de jaren 90.
6: Open your mind. Open your mind.

voor de liefhebbers Guus Meeuwis. En dat komt door jou, Roarter Discopat Channel, Let The Music Pay. Maar dan ook eens een keer een speciale remix. Dus de Alan Fitzpatrick 6 AM Terrace Mix van Channel's Let The Music Play. Dus dat is goed. Koud in mijn hart ook nog van Frank Boeien. Dat heb ik bijna de hele playlist genoemd. Eerst Kate Perry, Miss You More.

0: Imagine Dragons en Nice to Meet You uit 2024. Kate Perry daar weer voor met Miss You More.
1: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.
2: Laat vandaag de mensen lachen.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: En zo Guus Meeuwis. Met, ja, het komt door jou. Nou, wat, dat vertelt hij niet. Shannon nu met Let the Music Play als...
1: Rollator.
2: Disco!
1: Disco plaat.

0: Rambouillet met Koud in Mijn Hart. Sean, Let the Music Play, hoe die het daar weer als de extended remix. De Alan Fitzgerald. Scott Fitzgerald? Nee, Fitzpatrick was dit. De rollator discoplaat. Ja, precies. Shannon, Let the Music Play. In de remix. Nou, horen als laatste met A Little More Time. Bedankt voor het luisteren.
1: Dit is Afternoon Delight, voorzien van 7 decennia popmuziek met Patrick Vijfhuizen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. 2 minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie West-Kaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Via online, app en diverse radioportals. Dit is Radio Amerika.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
4: Welkom. Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
5: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
4: Lekker voor onderweg.
6: Alles min, maar hier ergens rechts. Of links. Verder.

0: Album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
1: Welkom bij het Car Classics Album Alphabet in Car Classics. Ik moet je zeggen dat ik niet helemaal fit ben. Dus als ik vandaag wat minder praat dan dat je gewend bent, dan weet je hoe dat komt. Want ik heb buikgriep. En ik ben er nog niet helemaal overheen. Het was ook even een dubbeltje op zijn kant op deze uitzending. Wel niet zal doorgaan deze week, maar ik ben er. En nou ja, die 2 uur die gaan zo voorbij. Hè? Vooral als de muziek goed is. En we begonnen al gelijk goed met Relax, Come Fighting. De eerste single van Welcome to the Pleasure Dome. Het album van Frankie Goes to Hollywood dat verscheen in het najaar van 1984. En deze single was bijzonder omdat het namelijk in de band werd gedaan door de BBC. En dan weet je al gelijk wat het gevolg daarvan is. Inderdaad, de plaat kwam gelijk bovenaan terecht in de Britse top 40. Gebeurt daar vaker. En hoewel Mark O'Toole in de eerste instantie uitlegde dat de tekst over motivatie ging, moest hij later toch wel erkennen dat het puur over seks ging. En wat is daar nou eigenlijk mis mee? Zonder seks geen mensen op deze wereld, beste mensen. Hey, leuk dat je er bent, Car Classics. En een ander album wat we bij de W vinden van het album Alphabet is Walk on the Ladders. Dat is een album van Joan Armatrading. En dat is in zoverre een bijzondere plaat omdat ze hier eigenlijk een ander soort muziek aanhaalde dan dat we van haar gewend waren. Het was altijd een beetje folk rock, een beetje jazzy. En hier hoorden we opeens een synthesizer geluid, een new wave geluid. Ook mede dankzij Thomas Dolby die de synthesizer partijen op deze plaat Walk on the Ladders heeft ingespeeld. En we horen hem ook spelen op het nummer I Am Lucky. Verscheen op single, is nooit echt een grote hit geweest. Maar ik

Het staat op VS, dit nummer Daughter van Pearl Jam. Eddie Vedder, die schreef het over, ja, de tekst over een jong meisje. En dat meisje, dat leed aan dyslexie. Dat was in die tijd blijkbaar toch wel iets wat heel erg was. Want nou ja, ze werd toch wel achtergesteld, werd gediscrimineerd en dat soort zaken. En nu komt dat tegenwoordig heel vaak voor. Vooral in Nederland, naar het schijnt. Hè. Ja, maar ik zeg er voor de rest helemaal niks over. VS, mooi album in ieder geval van Pearl Jam. De tweede plaat die werd uitgebracht in het grunge-tijdperk door Pearl Jam. Voorafgegaan door I Am Lucky. En dat staat dan weer op Walk on the Letters van John Armatrading. Het is tijd voor Soul of R&B, zo zou je het ook kunnen noemen natuurlijk. Dat is namelijk een nummer van Rafael Sadiq wat ik hier heb klaarstaan. The Way I See It heet het derde album wat hij uitbracht nadat hij weg was bij Tony Tonei uit 2008. En 100 Yard Dash werd de single. Lekker kort en al krachtig en heel erg Motown.

0: je roemdrocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

Joshua Children's Children's Children heet het album van de Moody Blues waar je dit nummer op kan vinden. Candle of Life. Het is een themaplaat. Het gaat eigenlijk over racen door de ruimte. Geïnspireerd door Apollo 11. En dit nummer zou dan zeg maar een afwijkend nummer zijn van die plaat qua tekst. Dat lees ik hier op Wikipedia. Omdat het namelijk meer gaat over dat mensen zich meer verbonden zouden moeten voelen eigenlijk. Dan komt het min of meer wel op neer. Het gaat eigenlijk over menselijke verbondenheid, liefde en kwetsbaarheid. Maar ik kan me best voorstellen als je door de ruimte reist. Dat je dan ook dat soort gedachten krijgt. Hè? Dat je dan de aarde daar ziet liggen. En dat je dan denkt, goh, ja, het zou toch wel mooi zijn als we ons wat meer verbonden voelen. En dat er wat meer liefde is. En dat we eigenlijk toch wel ons mogen realiseren hoe eenzaam wij zijn in het grote heelal. Weet je, dat soort filosofische gedachten kunnen dan zich meester gaan maken. Kan ik mij zo voorstellen. Maar ja, wie ben ik? Ik heb nog nooit zo'n ruimtereis gemaakt. En ik ben het eigenlijk ook niet van plan. Ook al zou ik het financieel wel kunnen opbrengen. Car Classics, Album Alphabet. Dit staat op Turnstiles. Een vrolijk nummerdalletje van Billy Joel.

0: Eigenlijk is Turnstiles de eerste LP-CD van Billy Joel die ik echt goed vind uit 1976. Het was zijn vierde plaat. De andere platen die ervoor uitkwamen, die waren ook best leuk hoor. Nou, hoewel, ik moet je bekennen dat ik trouwens de plaat die voor Turnstiles uitkwam niet zo goed ken. Dus die zou ik dan ook nog een keer moeten beluisteren. Maar dit was in ieder geval de plaat die ik nog steeds wel regelmatig opzet. En dit is dan een van de mindere nummers, hoewel wel heel leuk. All You Wanna Do Is Dance. En ja, weet je wat ik zo goed vind van die Billy Joel? Dat hij eigenlijk heel goed in staat is, was om verschillende stijlen neer te zetten op zijn albums. New Wave, daar was hij eigenlijk ook, kon hij ook heel goed. Hè? In Glass Houses bijvoorbeeld. Ook bepaalde jazzachtige nummers was hij ook heel goed in. Dat hoor je op Turnstiles ook al eigenlijk. Ik moet bijvoorbeeld New York State of Mind nog steeds een keer draaien van die plaat. Dat ga ik zeker nog wel doen in de komende weken. En zo kan ik wel even doorgaan. Een zeer veelzijdig pianist, artiest, Billy Joel. Ik was een groot liefhebber van zijn muziek. En eigenlijk ben ik dat stiekem nog steeds. Want ik draai zijn platen ook thuis nog wel eens. Eerlijk gezegd. En waarom ook niet, zouden we zeggen. Maar gebeurt er dan helemaal niks in de muziek van nu? Jazeker wel. Wat dacht je van de...
1: Jeroen houdt van lijstjes.
0: Ja.
1: Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: Ik moet je bekennen dat ik laatste week dit onderwerp altijd heel goed had voorbereid. Om ervoor te zorgen dat ik gewoon gouden nieuwe binnenkomers kon noemen. Maar dat heb ik dit keer wat minder gedaan. De voorbereidingen zijn iets minder dan normaal gesproken. Maar goed, ik heb hier in ieder geval de lijst voor me, de Album Top 100. Ik ga je vertellen welke platen er voor het eerst in staan. Op 57 de musical van Doornroosje. Dan gaan we eens even verder scrollen naar boven. Kijken wat er verder nog binnen is gekomen als eerste weeks. Nou, dan moet ik een heel eind scrollen naar boven. En dan kom ik pas terug bij 34. Daar vinden we Interpol met This Mirror Weighs a Ton. Post Malone met August 26 komt deze week nieuw binnen op nummer 26. En dan zie ik dat er op nummer 25 een plaat staat van Macedon. Meryl Deep heet die plaat. Staat ook voor het eerst in de Album Top 100. The Warning met Everything's Falling staat op nummer 18. Op 17 Jack met Capuchon. En op nummer 15 Hackett & Rothery, Roaring Waves. Lijkt me trouwens vooral een interessante plaat voor de Sinfo-liefhebbers. Want ik denk dat het hier gaat om een plaat van Steve Hackett van Genesis, ex-Genesis. En Rothery, dat is die leadzanger van Meridian, toch? Steve Rothery ook, ja. Nou, dat lijkt me best een leuke plaat eigenlijk. Ik heb nog niet gehoord, dus die moet je zelf maar eens even gaan checken. Dan gaan we nog even verder kijken. Prince heeft een nieuwe plaat. Timeless staat op nummer 6. De man leeft natuurlijk al 10 jaar niet meer. Maar in de kluis liggen nog heel veel platen die allemaal nog wel een keer worden uitgebracht. Dus daarom een nieuwe plaat van Prince op 6. En dan ga ik naar de top 3. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love van Olivia Rodrigo staat alweer een tijdje in de top 3. Zakt wel, want deze week van 2 naar nummer 3. 12 weken genoteerd in die Album Top 100. Ook gezakt van 1 naar nummer 2, Roxy Dekker met Superstar. En dat is wel grappig, want op nummer 1 vind ik namelijk een plaat van een artiest die ik op Radio 121 nog wel eens opzet. Binnenkort begin ik daar ook weer met uitzenden. Alex Warren, Wild Child heet het album wat op nummer 1 staat, nieuw. En ja, wat zou ik daarvan eens draaien? Nou, wat ik veel heb gedraaid op dat Radio 121, dat is Fever Dream. Dat is namelijk ook de hit. En ik vind het toch wel leuk om die vandaag ook weer een keertje te gaan draaien. Want het nummer heeft ook in de top 40 gestaan, dus het kan heel goed zijn dat je dit nummer gewoon kent. Het is Alex Warren.
2: In Nederland.

Tug of War. Zo heet het album ook trouwens. Paul McCartney, wat er onder andere ook op staat, is dat duet met Stevie Wonder. Het minst gewaardeerde nummer van het album trouwens. Heb ik wel gedraaid. Ik vind het namelijk wel een leuk nummer. En dat was ook een hit, maar dit mag niet ontbreken in het overzicht van de albums, dit nummer zelf. Vooral omdat we toch wel behoorlijk bezig zijn met oorlogen en zo de laatste tijd. Ik word er een beetje moe van eigenlijk. Maar als we dan toch bezig zijn met anti-oorlogsliederen, dan kan die Unknown Soldier van de Doors er ook nog wel bij. Huh?

0: Je luistert naar Jeroen Drocht, de man die sneller kan praten dan Max Verstappen kan rijden.
1: Dat maakt het natuurlijk alleen maar beter en sneller.
2: Car Classics.

I keep loving... zo af en toe dan spreek ik Warthou uit. Dan probeer ik bepaalde woorden te reproduceren. Dat lukt dan niet. Wat zong je nou precies? Nou, in ieder geval iets met love. En dat is wat deze wereld goed kan gebruiken. Edwin Starr, een track van War and Peace. Een plaat die hij uitbracht in 1970. Titelnummer War had ik al een paar weken geleden gedraaid. En daarvoor die Unknown Soldier van The Doors. Wat op Waiting for the Sun staat. En daarvoor nog track of War. Nou ja, altijd goed om anti-oorlogsliedjes te draaien natuurlijk. Maar we gaan nu het hebben over een heel ander onderwerp. Namelijk over gokken. Daar gaat namelijk het album The Turn of a Friendly Card over van The Alan Parsons Project. Groep die ik trouwens de laatste tijd veel gedraaid heb. Tales of Mystery and Imagination is ook een ander album dat bij de letter T staat. En volgens mij heb ik daar bijna ieder nummer wel van gedraaid. Nou, dat zou ik van The Turn of a Friendly Card niet doen. Maar het titelnummer wil ik wel graag draaien. En dan wel in de officiële single edit. Waarom de single edit? Omdat namelijk op de single part 1 en part 2 zijn samengevoegd. En als je het album koopt, dan krijg je eerst op kant 2 van de LP part 1 te horen. Dan komt er een gong en dan hoor je allemaal andere tussenstukjes. En helemaal aan het eind begint dan part 2 van dat titelnummer. Ja, vind ik een beetje jammer. Ik wil niet die twee delen zeg maar apart laten horen. Dus wat ik ga doen, ik heb gewoon een single gepakt. En dan hoor je part 1 en part 2 gewoon aan elkaar geplakt. En dat het op het album niet zo staat, vind ik wel begrijpelijk. Maar op de radio vind ik het wel mooi om die nog even aan elkaar te laten horen. Dus dit is dan de officiële single edit van The Turn of a Friendly Card van The Alan Parsons Project.

Nou, ik heb Split Dance altijd leuker gevonden dan Crowded House. Dat zou ongetwijfeld ook wel komen omdat Split Dance meer New Wave was. En nou ja, Boyata hoor je sowieso dat New Wave geluid. History Never Repeats is ook een single van dit album. En Hard Act to Follow werd trouwens alleen in Nederland uitgebracht, niet in Nieuw-Zeeland. En dat is nooit een hit geweest hoor. Dus wat dat betreft kun je het net zo goed beschouwen als een albumtrack. Maar ik vind het een fijn nummer. En er staan wel meer leuke nummers op Boyata van Split Dance. En nee, dat wil niet zeggen dat ik Crowded House niet leuk vond. Het tegendeel is waar. Ook Crowded House heeft natuurlijk goede muziek gemaakt. En Hootface is een plaat die we nog wel gaan tegenkomen bij de B. Dus dat komt vanzelf goed. Crowded House fan, hè? Genoeg blanke muziek gedraaid. Soulmuziek mag ook niet ontbreken. Ik draaide al eerder Rafael Sadiq. En dit is de soulmuziek van Nile Rodgers en Dennis Edwards. En natuurlijk Sister Sledge. De hoofdrolspelers in het album We Are Family, Thinking of You. Everybody.

het resultaat geweest dat ik minder geïnteresseerd was in soul en in disco. En meer in new wave en dergelijke. En nou ja, dit nummer is me toen destijds ontgaan, toen dit nummer op zich uitkwam. Thinking of You van Sister Sledge. Maar het grappige is dat ik later dit nummer heb leren kennen in de uitvoering van de Two Brothers on the Fourth Floor. Dat was namelijk een hit. En daarna pas heb ik het origineel nog een keertje gehoord. En toen dacht ik van, oh, dus dat is het origineel. Veel beter eigenlijk. Ice Icon. Nou ja, gelukkig dat ik hem nu wel ken. Sister Sledge van We Are Family, zo heet het album. Het Ice Icon, oftewel 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je doodgaat. Dat item staat in het teken van deze plaat van Japan Quiet Life. Hebben we ook in het album Alphabet gehad. Fantastisch album. Moet je maar een keer in zijn geheel beluisteren. Ik ga er nu ook een nummer van draaien. Natuurlijk. Wat zou ik daarvan eens draaien? Nou, wat dacht je van deze? In Folk.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. 2 minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie West-Kaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Het weer: bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 180 kilometer file op de Nederlandse wegen. Zo heb je 20 minuten vertraging als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Bij Beest 14 kilometer file. Vanaf knooppunt Oude Rijn duurde 20 minuten langer over. Het is nog allemaal de nasleep van een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Geldt niet voor de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein bij Amsterdam-West. Een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging momenteel 10 minuten. Klein kwartiertje vertraging op de A15 vanuit Rotterdam. Nee, vanuit Gorkum naar Rotterdam. Dat is bij Sliedrecht-Oost. 7 kilometer file daar. Hey!

0: Welkom!
1: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
2: Hey, dat is cool!
3: Car Classics.
1: Lekker voor onderweg.
4: Alles min, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links, nee, rechts.
3: Car Classics.
0: Ik rij met je mee!
3: Album Alphabet.

hebben dat al een van de mooiste nummers gevonden van 1987 van Wendy en Lisa. The Revolution van Prince was net ontbonden. En ja, ze stonden op eigen benen. En een aantal Revolution-leden hebben ook meegewerkt aan dit nummer. Bobby Z bijvoorbeeld, die drumt mee. Dus die nogal kenmerkende drum van Waterfall, die is van hem. Het staat op het album dat zo heet zoals het duo Wendy en Lisa. En daar staan wel meer goede nummers op, dus daar ga je nogal meer van horen. Welkom, dit is Car Classics, het albumalfabet. En bij Untitled van Salt vinden we ook dit nummer. Little Boy, vind ik zo mooi dit. Geschreven en gezongen door Cleo Soul. Dat is de naam van de zangeres die je op dit nummer hoort. Het is nooit een hit geweest, maar dat...

Ja, dat is een nummer dat je in de jaren 90 nog wel regelmatig op de radio hoorde. Zeker in 1993, toen het album Wandering Spirit verscheen van Mick Jagger. Dit was toen de single en het werd een hit voor Mick Jagger. Nummer 17 hier in Nederland, Sweet Thing. En er staan meer mooie dingen op. Geproduceerd door Rick Rubin en Mick Jagger zelf. En ja, ik vind het een fijn album eigenlijk wel. Dan moet ik wel zeggen dat de lezers van Music Meter wat minder enthousiast waren. Maar dat maakt niet uit. We gaan er nog wel wat meer nummers van laten horen in ieder geval. The Wall, dat is een plaat met profetische teksten. Dat kun je wel stellen eigenlijk. Zeker ook als je naar Run Like Hell luistert. Want dit gaat namelijk... Ja, dat is eigenlijk, doet als een soort waarschuwing naar het publiek. Want de dictatoriale machthebbers... die komen eraan om de deur in te trappen. Iedereen die niet in het plaatje past... moet rennen voor zijn leven. Run Like Hell. Het klinkt angstaanjagend... Maar het lijkt wel een beetje op de tijd van vandaag. Ja, ik wil niet al te profetisch overkomen, maar... Of hoe je dat ook wil noemen. Zal dat de reden zijn waarom de pagina van Ice Radio is gehackt de laatste tijd? Door die Russen. Dat is echt waar, hè? Ik zal hem een beetje inhouden.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? CarClassics is er ook voor jou.

Elton John treedt niet meer op. Maar dit was vaak het slotstuk van zijn concert. Van zijn concerten. Burn Down the Mission van Tumbleweed Connection. Een plaat die absoluut niet mag ontbreken in het albumalfabet. Elton John. Buddy Dixon, een belangrijk artiest geweest vroeger. Die heel wat mooie nummers heeft gemaakt. When Deng Doodle is een klassieker van Buddy Dixon. En Living Blues heeft het ook opgenomen. Onder productionele leiding van Jaap Egermond. Ongelooflijk dat die man ook de Stars of 45 gedaan heeft. Terwijl dit toch wel 100 keer beter is ongeveer. Voor het album When Deng Doodle, het titelnummer. Dit is Living Blues. En hierna een overzicht van de Vinyl 33.

0: Wang Dang Doodle. De albumuitvoering natuurlijk. En die duurt lekker 5 minuten. De single die duurt de helft korter ongeveer. Het was wel een hele grote hit voor Live and Lose. Nummer 10 hit. En dat hele album is de moeite waard. Wat ik al eerder zei, geproduceerd door Jaap Eggermond. Die ook bij de Golden Earring nog actief is geweest. En ja, jij kent toch wel die Stars of 45 sound een heel klein beetje. Dat handige klap. Je moet maar eens luisteren naar bijvoorbeeld dit nummer van de Stars of 45. Klap. Klap.
1: Let's do it.
0: Yeah. Van, hetzelfde klap, weet je wel. Dat is dan zeg maar de. Nou ja, en dan is dit de 7 inch.
1: Let's do it!
0: Nou ja.
1: You gotta beat the clock, you gotta beat the clock.
0: Dat is een van de dingen die Jaap Eggermond wat mij betreft niet had hoeven maken. Maar daar is Jaap het niet mee eens, want hij heeft er wel behoorlijk mee verdiend. Dus wie ben ik dan om daar kritiek op te uiten? En iedereen kocht het. Het was overal een nummer 1 hit. Ook in Amerika zelfs.
2: Dit is de Vinyl 33.
0: Goed, eens even kijken wat er gebeurt in de vinyllijst, de Vinyl 33. Welke platen zijn er voor het eerst in te vinden? Op nummer 30 daar vinden we Bob Marley en de Raiders met een live plaat. Live at the Hammersmith Odeon. Roots Rock Reggae. The Definitive Collection, Michael Jackson, die vinden we op 29. En als je denkt dat daar ook nummers op staan van bijvoorbeeld Thriller en Bad, heb je het mis. Want het gaat hier vooral om de beste hits die hij scoorde op het Motown-label. Dus met de Jackson 5 en ook nog een paar andere platen die hij op het Motown-label uitbracht. Dinosaur Jr., There and There, is een plaat die nieuw binnenkomt op nummer 25 van de Vinyl 33. En dan moeten we even heel wat verder scrollen, kom ik uit op nummer 15. This Never Waits a Ton heet de nieuwe plaat van Interpol. Post Malone, August 26, staat op nummer 11 van de Vinyl 33. Dan zie ik dat de Warning, Everything's Falling, op nummer 6 staat. Ook voor het eerst. En Mastodon met Narrow Deep op 5. Dan de top 3. Op nummer 3, 21 Pilots. More Than We Ever Imagined, live in Mexico City. Die gaat flink omhoog deze week. Van 20 naar nummer 3 in de tweede week Vinyl 33. Nieuw op 2, Timeless van Prince. En op nummer 1, ook in de Vinyl 33, Alex Warren met Wild Child. Best een leuk album. Ik heb ook nog even geluisterd naar die plaat van Prince, Timeless. En ik moet wel zeggen dat alles wat hierop staat, dat ik dat allemaal wel eens eerder heb gehoord en ook beter. Maar dat wil niet zeggen dat er niks op te genieten valt. Dus ik vind het toch wel leuk om van Timeless een nummer te draaien vandaag. I Am You is het openingsnummer van de nieuwe plaat van Prince. Nieuw op nummer 2.
2: Nieuw.

voordat ik allemaal weer boze mail binnenkrijg op jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Kun je altijd je reacties naartoe sturen. Wil ik nog wel even zeggen dat het eigenlijk een heel oud nummer is van Prince hoor. Dus ja, als ik dan roep van ja, ik heb het allemaal wel eens beter gehoord, dan is dat eigenlijk heel logisch. Want dit is namelijk een opname uit maart 1977. Wat hij had opgenomen in de Sound 80s studio in Minneapolis. En hij was toen nog een tiener, dus het album For You moest nog worden uitgebracht, moest nog uitkomen. Ja, dan vind ik toch wel, als je het zo bekijkt, dan is het toch eigenlijk wel weer heel erg goed wat die man toen ook al maakte voor die tijd. Sowieso hoor, die eerste platen van Prince zijn echt wel de moeite waard. Ik heb het tweede album van hem, ja, is gewoon een uitstekend album ook. En natuurlijk, daarna ontwikkelt het geluid zich nog wat verder. Maar eigenlijk is dit toch wel een bijzonder nummer. I Am You, openingstrack van Timeless. En deze week nieuw op nummer 2 van de vinyl 33. Terug naar het album Alphabet. To Bring You My Love is een album van PJ Harvey. Is niet echt hele radiovriendelijke muziek, daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik vind het jammer om PJ Harvey helemaal niet te draaien in het album Alphabet. Terwijl ze er wel meerdere keren in staat. En dit was blijkbaar toch wel een bijzondere plaat van haar. Omdat het trio PJ Harvey net uit elkaar was. Dus het is haar eerste echte soloplaat. En ja, het was ook een ander geluid dan wat we van haar gewend waren. Wat theatraler, meer richting Nick Cave en Tom Waits. En dat maakt het album mooi en bijzonder. Dit is het titelnummer van die plaat. PJ Harvey in Car Classics.

orgel ook. To Bring You My Love, titelnummer van PJ Harvey, haar album uit 1995. Wakker worden. Dit is Harold Melvin met de Blue Notes en Ten Pentagross. Wake up, everybody.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Duitse media berichten over een dodelijk ongeluk met een vliegtuigje van de vliegschool Hilversum net over de grens bij Roermond. Alle 3 de inzittenden zouden zijn omgekomen. Het toestel, een Cessna 172, is vanmorgen vanuit Hilversum vertrokken. Vliegschool Hilversum bevestigt het ongeluk, maar zegt nog geen informatie te hebben over de inzittenden. Over de oorzaak is nog niets bekend. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers, waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk. Maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is vooral druk ten zuiden van Utrecht en Rotterdam, bij elkaar 360 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. A1 Apeldoorn Amsterdam. Een half uur bij Hoevelaken. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Auto over de kop op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij afrit Everdingen. Daar zijn 3 rijstroken dicht en is de vertraging 1 uur. A2 Utrecht Den Bosch bij afrit Everdingen. Een half uur vertraging na een ongeluk. De weg is daar weer vrij. De hoge vrachtwagen voor de Noordtunnel, die ligt in de A15, Europoort Rotterdam. Half uurtje vertraging vanaf Rotterdam, IJsselmonde rijden langzaam. En een half uur vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Bavel. Half uur vertraging, zoals gezegd. 9 kilometer file, daar komt er een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook.

0: Radio Amerika.
1: Wij weten waarom jij luistert.
0: Omdat wij weten wat jij wilt.
1: Dit is Radio Amerika.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is wel druk ten zuiden van Utrecht en rond Rotterdam. Een paar plaatsen heb je behoorlijke vertraging. 400 kilometer file staat er in totaal in ons land. Nou, het is weer vrijgegeven vanuit Apeldoorn naar Amsterdam na een ongeluk bij Hoevelaken. Nog 20 minuten vertraging daar. Geldt ook voor de A2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht zijn alle rijstroken weer vrij bij Culemborg. 8 kilometer file en een uur vertraging daar nog wel. Ook is de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch weer vrijgegeven na een ongeluk bij Beest. Daar nog 20 minuten vertraging. 3 kwartier vertraging na een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle. Dat gebeurde bij Vaassen. Daar is de linkerrijstrook dicht. En een half uur tijdsverlies als je over de A58 vanuit Tilburg naar Breda rijdt. Want je komt in 13 kilometer file tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Een van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 4000 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De kans dat de klimaatdoelen worden gehaald is minder dan 5%. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het tempo uit de overgang naar duurzame energie. Het is het 3e jaar op rij dat het Planbureau waarschuwt dat de klimaatdoelen uit zicht zijn. Volgens de klimaatwet moet de uitstoot in 2030 met 55% zijn gedaald, maar het wordt waarschijnlijk tussen de 47% en 54%. Het kabinet wil pas begin volgend jaar nieuw klimaatbeleid overwegen. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers, waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk, maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt, maar droog met enkele opklaringen. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dan over het hoogtepunt van de avondspits heen. Bij Rotterdam nog wat vertraging. En ten zuiden van Utrecht rijdt het nog langzaam op de A2. Op de Nederlandse wegen staat momenteel in totaal 240 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij de Drechttunnel is namelijk 1 tunnelbuis dicht voor bergingswerkzaamheden. 5 kilometer file daar en een half uur oponthoud. En een uur vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle bij Vaassen vanaf afrit Loenen 8 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar net weer vrij.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is voorbij. Enige echte vertraging nog op de A16 Breda Rotterdam 10 minuutjes. Bij Dordrecht 3 kilometer file vanaf Zevenbergsenhoek.

Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. 33 verdachten van het geweld in het Gelderse Overasselt zullen morgen, woensdag en donderdag voor de raadkamer van de Arnhemse rechtbank verschijnen. In Overasselt vond in de nacht van maandag op dinsdag 1 september een schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en 2 politieagenten gewond raakten. 3 rechters zullen zich over de 33 zaken buigen. Hun besluit wordt de dag na de behandelingen gecommuniceerd. Tegen 4 Nederlandse verdachten van een groot internationaal netwerk dat Thaise vrouwen ronselde en vervolgens seksueel uitbuitte is tot 6 jaar cel geëist. 11 Thaise vrouwen werden voor prostitutie in Nederland geworven. De vrouwen moesten een groot deel van hun inkomen afstaan en moesten tegen hun wil in klanten ontvangen. In deze strafzaak staan nog 13 Nederlanders terecht. Zij zijn volgens het OM betrokken bij het uitbuiten van de vrouwen. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugssmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. 1 van hen is volgens het AD Desmond C., 1 van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 3900 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Wij voorzien jou van het beste.
4: Wij voorzien jou van het beste.
3: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
4: Goed genoeg voor jou.
3: Dit is Radio Amerika.

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Dit zijn de hits van toen en nu. Je hoort ze hier op Radio Amerika.
3: Gigolo. Hamer Waardek.

0: 1 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgend voorjaar zal het kabinet keuzes maken over eventuele nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid zal geven over in welke mate aanvullend beleid nodig is voor de klimaatopgave richting 2040. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving moet er nog veel gedaan worden om de 90% vermindering van de broeikasgassen voor elkaar te krijgen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. En de Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. In een ziekenhuis in Californië is de Amerikaanse ontwerper Bob Mackie overleden. Het grootste deel van zijn leven was hij kostuumontwerper van sterren als Carol Burnett, Cher, Diana Ross, Bette Midler, Elton John, Liza Minnelli en RuPaul. In de jaren 70 ging Mackie met Cher samenwerken. Zo verzorgde hij de kostuums voor het programma The Sonny and Cher Comedy Hour. Bob Mackie is 87 jaar geworden. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.

Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. Bij een auto-ongeluk op Aruba is een 23-jarige Nederlandse vrouw om het leven gekomen. De vrouw reed in een open terreinwagen bij Crapefield in San Nicolas. Door onbekende oorzaak is de auto die zij zelf bestuurde over de kop geslagen. Het gaat volgens de politie om een eenzijdig ongeval. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plaatse. Zij is het 10e verkeersslachtoffer op Aruba dit jaar. De Saoedische oliepijpleiding die afgelopen vrijdag bij een droneaanval geraakt werd, blijft waarschijnlijk nog enkele weken buiten gebruik. Functionarissen hebben verklaard dat de herstelwerkzaamheden tussen de 3 en 5 weken gaan duren. De 1200 kilometer lange East-West Pipeline wordt gebruikt om ruwe olie van havens aan de Persische Golf naar havens aan de westkust aan de Rode Zee te vervoeren. Van daaruit gaat de olie op transport. Volgens Saoedi-Arabië zit Iran achter de aanval. De Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er zijn volgens de Raad van State geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet. Maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en dat de milieukeuzes niet goed onderbouwd zijn. Infrastructuurminister Karremans gaat ermee aan de slag. Na een melding van een verdachte situatie in de Drentse Valthermond heeft de politie een overleden persoon en een zwaar gewonde gevonden. Eén slachtoffer werd in een woning aangetroffen en een tweede slachtoffer in een sloot. Het zwaargewonde slachtoffer lag in het huis en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna ontdekten de hulpdiensten een tweede slachtoffer in het water. Er werd nog geprobeerd deze persoon te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. In de Canadese hoofdstad Ottawa wordt een kantoor van het Europees Parlement geopend. Dit moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen verder versterken. Afgelopen weekend zei de Canadese premier Carney dat hij geïnteresseerd is in een vorm van lidmaatschap met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het Europees Parlement heeft 9 kantoren buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in Londen, Ethiopië en New York. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden, daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de baby shower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. Deze week keert de Amerikaanse senator Mitch McConnell terug naar de Senaat na maanden afwezigheid door gezondheidsproblemen. De 84-jarige Republikein werd opgenomen na een val en kreeg later een longontsteking. Zijn lange afwezigheid leidde tot allerlei complottheorieën, waaronder het gerucht dat hij overleden zou zijn. Maar McConnell is op tijd terug voor een belangrijke stemming over een landbouwwet. Zijn stem kan daarbij doorslaggevend zijn. En de Raad van State ziet geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet, maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en ook dat de milieukeuzes niet goed zijn onderbouwd. Infrastructuurminister Karremans gaat daarmee aan de slag. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. Deze week keert de Amerikaanse senator Mitch McConnell terug naar de Senaat na maanden afwezigheid door gezondheidsproblemen. De 84-jarige Republikein werd opgenomen na een val en kreeg later een longontsteking. Zijn lange afwezigheid leidde tot allerlei complottheorieën, waaronder het gerucht dat hij overleden zou zijn. Maar McConnell is op tijd terug voor een belangrijke stemming over een landbouwwet. Zijn stem kan daarbij doorslaggevend zijn. En de Raad van State ziet geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet, maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en ook dat de milieukeuzes niet goed zijn onderbouwd. Infrastructuurminister Karremans gaat daarmee aan de slag. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.
1: 1, 2, 3. Didn't I swear you were dead to me? Didn't you scream that I had to leave? Didn't I slam your damn front door saying I never

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen. En platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute, maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.